0: ook woedend over de afspraak dat de Belastingdienst geen vorderingen meer zal instellen tegen de president, zijn familie of hun bedrijven. In Oostenrijk worden twee mensen ervan verdacht dat ze als sluipschutter actief zijn geweest in de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald om burgers neer te schieten tijdens het beleg van Sarajevo. Dat duurde van 1992 tot 1996. De ene verdachte is een Oostenrijkse man, van de andere is geen identiteit bekendgemaakt. Ze zouden hebben deelgenomen aan zogenoemde sniper-safaris, waarbij toeristen vanaf Bosnisch-Servische stellingen konden schieten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. In Iraaks-Koerdistan is een mensensmokkelaar gearresteerd na speurwerk van de BBC. Hij zou de afgelopen jaren duizenden migranten in kleine bootjes over het kanaal naar Engeland hebben gebracht, van wie een deel verdronk. Doordat de smokkelaar een schuilnaam gebruikte, kreeg de Britse politie hem niet te pakken. Journalisten van de BBC wisten in Irak zijn ware identiteit te achterhalen, waarna de 28-jarige man door de lokale autoriteiten werd opgepakt. Het weer, in het binnenland nog buien, minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig, bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de kust en Duinstreek.

0: voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Vrijwilligers van de Zonnebloem laten ze niet zitten. Word ook vrijwilliger op zonnebloem.nl.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedenacht, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
4: In Heerhugowaard is cameratoezicht ingesteld aan de Zaan in de Rivierenwijk. Dat heeft burgemeester Maarten Poorter besloten na onrust en meerdere incidenten bij woningen in de straat. De camera's hangen er sinds gisteren en blijven maximaal een maand staan. Omwonenden zijn op de hoogte gebracht van dit besluit. De maatregel moet zorgen voor meer veiligheid in de buurt en nieuwe verstoringen voorkomen. Het percentage winkelpanden in Alkmaar dat leeg staat is vorig jaar gedaald van 9 naar ruim 6%. Dat blijkt uit onderzoek. Alkmaar gaat tegen de trend in. Het gemiddelde voor de 40 grootste steden steeg naar 11%. De daling heeft grotendeels te maken met nieuwe retailers, maar sommige winkelruimte kregen een herbestemming. Volgens onderzoeker Locatus is 6% leegstand ideaal, omdat er dan nog ruimte is voor nieuwe ontwikkeling. In de Boeggemeente is over 2024 63.000 euro aan onrechtmatig gedeclareerd zorggeld ontdekt. Dat blijkt uit het jaarverslag van de toezichthouders op de WMO en de jeugdzorg. Daarvan is een kleine 12.000 euro teruggevorderd. De rest was gedeclareerd door twee inmiddels failliete zorgaanbieders. Over 2025 is sowieso ruim 26.000 euro onrechtmatig gedeclareerd. Er loopt nog onderzoek naar 5 zaken met een totaalbedrag van 120.000 euro. Een fietser is gistermiddag aangereden door een automobilist op de Dijmoslaan in Heerhugowaard. De bestuurder is aangehouden omdat hij mogelijk onder invloed was. Hulpdiensten kwamen snel ter plaatse en de fietser is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Over haar verwondingen is niets bekend. Door het ongeluk was de Westtangent richting Alkmaar tijdelijk afgesloten voor het verkeer. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: onze website grill.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Grill Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De politie heeft gisteravond 5 pro-Palestijnse activisten aangehouden die het spoor bij Den Haag Centraal blokkeerden. Ze hadden zich vastgeketend aan de rails en werden met slijptollen losgemaakt. In totaal waren er zo'n 25 demonstranten bij Den Haag Centraal. Ze eisten dat het kabinet in actie komt voor de activisten die per boot onderweg waren naar Gaza en die door Israël zijn opgepakt. Door de spoorblokkade lag het treinverkeer enige tijd stil. Eerder op de avond werden zo'n 70 pro-Palestijnse activisten aangehouden bij het gebouw van de Tweede Kamer. Een schikking die president Trump heeft getroffen met de Belastingdienst leidt in de VS tot woedende reacties, vooral van democraten. Die spreken van openlijke corruptie. Trump had een zaak aangespannen omdat zijn belastingaangifte waren uitgelekt. In de schikking is nu afgesproken dat er een fonds van bijna 1,8 miljard dollar komt voor mensen die claimen dat ze in het verleden ten onrechte zijn onderzocht. Mogelijk komen ook kapitoolbestormers daarvoor in aanmerking. Democraten zijn ook woedend over de afspraak dat de Belastingdienst geen onderzoeken zal doen naar oude aangiften van Trump, zijn familie of hun bedrijven. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels op Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog niet duidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde vorige week nog dat de maatregelen onvoldoende effect zullen hebben. Het weer. In het binnenland nog buien, minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.

0: Ja, waarom ook niet?
1: Ja, er zijn ontelbare manieren om fitter te worden. Vind wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedenacht, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
4: Een fatbiker is vandaag tegen een auto gebotst op de Voorburggracht in Broek op Langendijk. De automobilist sloeg af naar het parkeerterrein tegenover het winkelcentrum en zag de fatbiker op het fietspad te laat. Door de harde klap brak de voorvork van de fiets af. De fatbiker werd gecontroleerd door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Volgens getuigen lette hij niet goed op en keek hij op zijn telefoon. Het percentage winkelpanden in Alkmaar dat leeg staat is vorig jaar gedaald van 9 naar ruim 6%. Dat blijkt uit onderzoek. Alkmaar gaat tegen de trend in. Het gemiddelde voor de 40 grootste steden steeg naar 11%. De daling heeft grotendeels te maken met nieuwe retailers, maar sommige winkelruimte kregen een herbestemming. Volgens onderzoeker Locatus is 6% leegstand ideaal, omdat er dan nog ruimte is voor nieuwe ontwikkeling. Het college van Alkmaar zegt dat de keuze voor een nieuwe uitbater van Stadstrand De Kade eerlijk en zorgvuldig is verlopen. Dat blijkt uit antwoorden op vragen van de partij Status Quo. De huidige ondernemers en enkele raadsleden hadden kritiek op het proces en noemden het onduidelijk. Het college zegt die signalen niet te herkennen en ziet geen reden voor een onderzoek of evaluatie van de gang van zaken. Schiphol gaat vanaf 11 juni vliegroutes aanpassen, waardoor er meer geluidsoverlast komt in de regio Castricum en Heiloo. Dat meldt Luchtverkeersleiding Nederland. Nachtvluchten vanaf de Polderbaan richting het zuiden gaan straks anders vliegen om de veiligheid te verbeteren. Daardoor krijgen Zaanstad en Amsterdam juist minder overlast. Het gaat om ongeveer 600 vluchten per jaar. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster.

0: velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is in 10 maanden niet zo hoog geweest als afgelopen maand. Er vielen in april 238 doden door Russische aanvallen, blijkt uit een berekening van de Verenigde Naties. Dat is het hoogste aantal sinds juli vorig jaar, toen er 312 burgerdoden vielen. Het aantal slachtoffers loopt al maanden op, vooral door aanvallen met raketten en lange afstand drones. De meeste doden vallen ver van de frontlinie. Ook deze maand zijn er massale raket- en droneaanvallen van Rusland. Maar Oekraïne doet ook steeds meer luchtaanvallen op doelen in Rusland. In Amsterdam krijgen mensen met een laag inkomen een gratis noodpakket van de gemeente. In totaal worden er 2000 van uitgedeeld. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten zei eind vorig jaar dat gemeenten moeten wachten op landelijk beleid. Maar dat duurt Amsterdam te lang. In de pakketten zitten onder meer een noodradio, een EHBO-setje en een fluitje. In Oostenrijk worden 2 mensen ervan verdacht dat ze als sluipschutter actief zijn geweest in de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald om burgers neer te schieten tijdens het beleg van Sarajevo. Dat duurde van 1992 tot 1996. De ene verdachte is een Oostenrijkse man. Van de andere is geen identiteit bekendgemaakt. Ze zouden hebben deelgenomen aan zogenoemde sniper safaris, waarbij toeristen vanaf Bosnisch-Servische stellingen konden schieten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. Arsenal is zonder zelf te spelen landskampioen van Engeland geworden. De koploper kan niet meer worden ingehaald door concurrent Manchester City, die punten liet liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Het is de eerste landstitel voor Arsenal in 22 jaar. Het weer, in het binnenland buien, minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: De Zonnebloem organiseert allerlei activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking. Van wijnproeverij of klimbos tot museumbezoek of workshops. Er kan zoveel meer dan je denkt.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedenacht, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
4: Een fatbiker is vandaag tegen een auto gebotst op de Voorburggracht in Broek op Langendijk. De automobilist sloeg af naar het parkeerterrein tegenover het winkelcentrum en zag de fatbiker op het fietspad te laat. Door de harde klap brak de voorvork van de fiets af. De fatbiker werd gecontroleerd door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Volgens getuigen lette hij niet goed op en keek hij op zijn telefoon. Van 27 tot en met 29 mei wordt het opstelterrein bij station Alkmaar gerenoveerd. De Wognumse buurt is dan ter hoogte van het opstelterrein afgesloten voor verkeer. De parkeerplaats en bedrijven blijven bereikbaar. Daarna wordt van 30 mei tot 1 juni schadeherstel aan de spoorbrug over de N242 in Heerhugowaard gedaan. Deze weg is dan afgesloten en verkeer zal moeten omrijden. Een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij een drugslab in de Rijp heeft er een beschuldiging bij gekregen. Dat bleek bij een tussentijdse zitting. Eerder werd hij al verdacht van betrokkenheid bij ecstasyproductie, het in bezit hebben van 2900 ecstasypillen en 141 gram cocaïne. Nu blijkt dat hij ook bijna 5 kilo ketamine in zijn bezit had. En dit is verboden zonder medische registratie. De zaak van de verdachte wordt op 30 juli inhoudelijk behandeld. Justitie wil dat 3 verdachten van de dood van de 18-jarige Freek Postma uit Alkmaar langer vast blijven zitten. Dat bleek gisteren bij de rechtbank in Alkmaar. Freek werd in november 2023 doodgeschoten bij een woning aan de Baansingel. Volgens het Openbaar Ministerie gaat het om een uit de hand gelopen ripdeal in het drugsmilieu. Vandaag beslist de rechtbank over de voorlopige hechtenis van de 3 verdachten. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Proef de zee bij visspecialist Heusy in Bergen. Geniet van onze gegrilde tonijn met wakame en sesamdressing. Onze kibbeling van superverse kabeljauw is echt de allerlekkerste. Per portie €6,95. 6 garnalennuggets voor slechts €4,95. Visspecialist Heusy Bergen. Altijd het beste.
1: EJV Media Producties maakt teksten.

0: vorige maand. Er vielen in april 238 doden door Russische aanvallen, blijkt uit een berekening van de Verenigde Naties. Dat is het hoogste aantal sinds juli vorig jaar. De meeste doden vallen ver van de frontlinie door aanvallen met raketten en lange afstand drones. Een schikking die president Trump heeft getroffen met de Belastingdienst leidt in de VS tot woedende reacties, vooral van democraten. Die spreken van openlijke corruptie, omdat Trump heeft afgesproken dat de fiscus geen onderzoek zal doen naar oude aangifte. Ook komt er een vergoeding voor mensen die claimen dat ze in het verleden ten onrechte zijn onderzocht, mogelijk ook kapitoolbestormers. De politie heeft gisteravond 5 pro-Palestijnse activisten aangehouden die het spoor bij Den Haag Centraal blokkeerden. Ze eisten dat het kabinet in actie komt voor de activisten die per boot onderweg waren naar Gaza en die door Israël zijn opgepakt. Door de spoorblokkade lag het treinverkeer enige tijd stil. De Noord-Hollandse gemeente Schagen heeft een noodverordening ingesteld omdat bij een grote brand gisteren asbest is vrijgekomen. Niemand mag het gebied betreden. De brand brak gisterochtend uit in een autobedrijf. Meerdere panden gingen in vlammen op. Er kwam veel rook vrij en al snel werd duidelijk dat er in de omgeving asbestdeeltjes neerkwamen. Meerdere keren werd er een NL-alert verstuurd. De noodverordening in Schagen geldt voor een deel van het bedrijventerrein bij het getroffen autobedrijf. Het weer. Het wordt een wisselvallige dag met geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. 'S Middags wordt het vanuit het westen droog en zonnig en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Van een telefoonhoesje uit China, een portemonnee uit de USA, tot een vest uit het Verenigd Koninkrijk. Voor alle online aankopen die u buiten de EU doet, gelden mogelijk extra kosten. Zoals invoerrechten, BTW. Zo betaalt u vanaf 1 juli ook BTW bij aankopen onder de 22 euro. Laat u niet verrassen door onverwachte kosten. En check douane.nl/internetaankopen.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedenacht, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
4: In Heerhugowaard is cameratoezicht ingesteld aan de Zaan in de Rivierenwijk. Dat heeft burgemeester Maarten Poorter besloten na onrust en meerdere incidenten bij woningen in de straat. De camera's hangen er sinds gisteren en blijven maximaal een maand staan. Omwonenden zijn op de hoogte gebracht van dit besluit. De maatregel moet zorgen voor meer veiligheid in de buurt en nieuwe verstoringen voorkomen. Het percentage winkelpanden in Alkmaar dat leeg staat is vorig jaar gedaald van 9 naar ruim 6%. Dat blijkt uit onderzoek. Alkmaar gaat tegen de trend in. Het gemiddelde voor de 40 grootste steden steeg naar 11%. De daling heeft grotendeels te maken met nieuwe retailers, maar sommige winkelruimte kregen een herbestemming. Volgens onderzoeker Locatus is 6% leegstand ideaal, omdat er dan nog ruimte is voor nieuwe ontwikkeling. In de Boeggemeente is over 2024 63.000 euro aan onrechtmatig gedeclareerd zorggeld ontdekt. Dat blijkt uit het jaarverslag van de toezichthouders op de WMO en de jeugdzorg. Daarvan is een kleine 12.000 euro teruggevorderd. De rest was gedeclareerd door twee inmiddels failliete zorgaanbieders. Over 2025 is sowieso ruim 26.000 euro onrechtmatig gedeclareerd. Er loopt nog onderzoek naar 5 zaken met een totaalbedrag van 120.000 euro. Een fietser is gistermiddag aangereden door een automobilist op de Dijmoslaan in Heerhugowaard. De bestuurder is aangehouden omdat hij mogelijk onder invloed was. Hulpdiensten kwamen snel ter plaatse en de fietser is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Over haar verwondingen is niets bekend. Door het ongeluk was de Westtangent richting Alkmaar tijdelijk afgesloten voor het verkeer. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: En veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: EJV Media Producties maakt teksten voor bijvoorbeeld nieuwsbrieven, brochures, folders, websites, kranten en tijdschriften. Wil je zelf leren schrijven? Ook dat kan. Kijk op www.3denkstap.nl.

0: Oekraïne is de afgelopen maanden fors opgelopen. In april vielen door Russische aanvallen 238 doden, blijkt uit een berekening van de Verenigde Naties. Dat is het hoogste aantal in 10 maanden tijd. De meeste doden vielen ver van de frontlinie door aanvallen met raketten en lange afstand drones. De Noord-Hollandse gemeente Schagen heeft een noodverordening ingesteld omdat bij een grote brand gisteren asbest is vrijgekomen. Niemand mag het gebied betreden. De brand brak gisterochtend uit bij een autobedrijf op een bedrijventerrein. Vanwege de rook en het asbest werden meerdere NL-alerts verstuurd. In Oostenrijk worden 2 mensen ervan verdacht dat ze voor hun plezier mensen hebben neergeschoten tijdens de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald voor zogenoemde sniper-safaris, waarbij ze als toerist vanaf Bosnisch-Servische stellingen konden schieten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. Arsenal is zonder zelf te spelen landskampioen van Engeland geworden. De koploper kan niet meer worden ingehaald door concurrent Manchester City, die punten liet liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Het is de eerste landstitel voor Arsenal in 22 jaar. Het weer? Het wordt een wisselvallige dag met geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. Vanmiddag wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de kust en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur op ndlfonds.nl. ndlfonds. Gezondheid begint in je buik.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A7 Den Oever Zaanstad staat bij de afrit Avenhoorn 5 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Er is een ongeluk gebeurd, de linkerrijstrook is dicht. En de A10 Noord is helemaal dicht bij Landsmeer door een ongeluk. Je kunt omrijden via de A10 Zuid en West. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
5: Een fatbiker is vandaag tegen een auto gebotst op de Voorburggracht in Broek op Langendijk. De automobilist sloeg af naar het parkeerterrein tegenover het winkelcentrum en zag de fatbiker op het fietspad te laat. Door de harde klap brak de voorvork van de fiets af. De fatbiker werd gecontroleerd door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Volgens getuigen lette hij niet goed op en keek hij op zijn telefoon. Het percentage winkelpanden in Alkmaar dat leegstaat is vorig jaar gedaald van 9 naar ruim 6%. Dat blijkt uit onderzoek. Alkmaar gaat tegen de trend in. Het gemiddelde voor de 40 grootste steden steeg naar 11%. De daling heeft grotendeels te maken met nieuwe retailers, maar sommige winkelruimte kregen een herbestemming. Volgens onderzoeker Locatus is 6% leegstand ideaal, omdat er dan nog ruimte is voor nieuwe ontwikkeling. Het college van Alkmaar zegt dat de keuze voor een nieuwe uitbater van Stadstrand De Kade eerlijk en zorgvuldig is verlopen. Dat blijkt uit antwoorden op vragen van de partij Status Quo. De huidige ondernemers en enkele raadsleden hadden kritiek op het proces en noemden het onduidelijk. Het college zegt die signalen niet te herkennen en ziet geen reden voor een onderzoek of evaluatie van de gang van zaken. Schiphol gaat vanaf 11 juni vliegroutes aanpassen, waardoor er meer geluidsoverlast komt in de regio Castricum en Heilo. Dat meldt Luchtverkeersleiding Nederland. Nachtvluchten vanaf de polderbaan richting het zuiden gaan straks anders vliegen om de veiligheid te verbeteren. Daardoor krijgen Zaanstad en Amsterdam juist minder overlast. Het gaat om ongeveer 600 vluchten per jaar. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Rooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Top Rooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Top Rooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music. De oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's.

0: www.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De directie van vruchtbaarheidskliniek Medisch Centrum Kinderwens in Leiderdorp wist in 2018 al van massadonoren, maar hield dit stil. Speciale commissie van medici en ethici deed toen een dringende oproep om openheid van zaken te geven, maar die werd door de kliniek genegeerd, meldt Nieuwsuur. Pas vorig jaar heeft het centrum alle betrokkenen geïnformeerd, omdat dat moest van het ministerie van VWS. Vorig jaar bleek dat de kliniek in de afgelopen 20 jaar 36 massadonoren creëerde. Dat zijn donoren met meer dan 25 kinderen. De politie heeft gisteravond 5 pro-Palestijnse activisten aangehouden die het spoor bij Den Haag Centraal blokkeerden. De activisten eisten dat het kabinet in actie komt voor de activisten die per boot onderweg waren naar Gaza en die door Israël zijn opgepakt. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is de afgelopen maanden fors opgelopen. Volgens de VN vielen in april 238 burgerdoden door Russische aanvallen. Dat is het hoogste aantal in 10 maanden tijd. De meeste doden vallen ver van de frontlinie door aanvallen met raketten en lange afstandsdrones. Arsenal is zonder zelf te spelen landskampioen van Engeland geworden. De koploper kan niet meer worden ingehaald door concurrent Manchester City, die punten liet liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Het is de eerste landstitel voor Arsenal in 22 jaar en dat betekent een extra ontlading bij de fans. Sommigen waren nog niet geboren toen de club uit Noord-Londen voor het laatst kampioen werd.
2: I've been wanting the league since I was born. I am ecstatic, I'm excited. I can't believe it. This ain't real. It's not real to me. This ain't real. I've been waiting this my whole life. I can't believe it's true. I can't believe it. We won the league!
1: De weersverwachting wisselvallig met geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien, mogelijk met hagel en onweer.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Vrijwilligers van de Zonnebloem laten ze niet zitten. Word ook vrijwilliger op zonnebloem.nl.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A7 Horen-Zaanstad staat tussen Horen en Purmerend een file van 4 kilometer. De vertraging is 10 minuten. Op de A8 Zaanstad-Amsterdam bij Zaanstad-Zuid 10 minuten oponthoud. En op de A9 Alkmaar-Amstelveen bij Akersloot is het oponthoud ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Een fatbiker is vandaag tegen een auto gebotst op de Voorburggracht in Broek op Langendijk. De automobilist sloeg af naar het parkeerterrein tegenover het winkelcentrum en zag de fatbiker op het fietspad te laat. Door de harde klap brak de voorvork van de fiets af. De fatbiker werd gecontroleerd door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Volgens getuigen lette hij niet goed op en keek hij op zijn telefoon. Van 27 tot en met 29 mei wordt het opstelterrein bij station Alkmaar gerenoveerd. De Bochumse buurt is dan ter hoogte van het opstelterrein afgesloten voor verkeer. De parkeerplaatsen en bedrijven blijven bereikbaar. Daarna wordt van 30 mei tot 1 juni schadeherstel aan de spoorbrug over de N242 in Heerhugowaard gedaan. Deze weg is dan afgesloten en verkeer zal moeten omrijden. Een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij een drugslab in de Rijp heeft er een beschuldiging bij gekregen. Dat bleek bij een tussentijdse zitting. Eerder werd hij al verdacht van betrokkenheid bij ecstasyproductie, het in bezit hebben van 2900 ecstasypillen en 141 gram cocaïne. Nu blijkt dat hij ook bijna 5 kilo ketamine in zijn bezit had. En dit is verboden zonder medische registratie. De zaak van de verdachte wordt op 30 juli inhoudelijk behandeld. Justitie wil dat drie verdachten van de dood van de 18-jarige Freek Postma uit Alkmaar langer vast blijven zitten. Dat bleek gisteren bij de rechtbank in Alkmaar. Freek werd in november 2023 doodgeschoten bij een woning aan de Baansingel. Volgens het Openbaar Ministerie gaat het om een uit de hand gelopen ripdeal in het drugsmilieu. Vandaag beslist de rechtbank over de voorlopige hechtenis van de drie verdachten. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Topmusic.nl. Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De directie van Vruchtbaarheidskliniek Medisch Centrum Kinderwens in Leiderdorp wist in 2018 al van massadonoren, maar hield dit stil. De speciale commissie riep toen op tot openheid van zaken, maar die oproep werd genegeerd, meldt Nieuwsuur.
2: Het ironische is, het cynische, is dat in de commissie die dit advies opstelde, zaten twee mensen van deze kliniek. Dus ja, je begrijpt langzamerhand niet meer hoe het kan dat ze zichzelf adviseerden om openheid van zaken te geven en het niet deden.
1: Betrokkenen zijn pas vorig jaar geïnformeerd. In Brussel is vannacht een compromis bereikt om verhoging van de Amerikaanse importheffingen te voorkomen. President Trump had daarmee gedreigd als de EU niet voor 4 juli de afspraken die vorig jaar zijn gemaakt zou nakomen. Het Europees Parlement wilde extra garanties, onder meer sancties als de VS zich niet aan de overeenkomsten houdt of weer zou dreigen met het innemen van Groenland. Maar sommige lidstaten en de commissie vreesden dat dit de afspraken in gevaar zou kunnen brengen. Afgesproken is nu dat de EU maatregelen kan nemen, maar een speciale Groenland-clausule komt er niet. De Russische president Poetin en de Chinese president Xi hopen vandaag nieuwe handelsakkoorden te sluiten. De twee praten in Peking onder meer over energie en onderlinge betrekkingen. Rusland heeft het zwaar door westerse sancties, legt correspondent Gabi Verberg uit.
3: Wat voor Rusland voor verlichting zou kunnen zorgen is als ze een overeenkomst bereiken met China op de Siberië 2 pijplijn. En daar praten de landen al heel lang over. Het is een lijn die in aanbouw is en die loopt van Rusland door Mongolië naar China. En door die pijplijn kan Rusland gas pompen.
1: China is de grootste afnemer van olie en gas uit Rusland. De Noord-Hollandse gemeente Schagen heeft een deel van een bedrijventerrein tot verboden gebied verklaard, omdat bij een grote brand asbest is vrijgekomen. Die brand brak gisterochtend uit in een autobedrijf. Meerdere panden gingen in vlammen op. Het weer, het wordt een wisselvallige dag. Geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien. Mogelijk met hagel en onweer. Vanmiddag vanuit het westen vaker droog en zonnig. Wordt het 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Met afdelingen in heel Nederland zijn we altijd dichtbij. Kijk wat er mogelijk is op zonnebloem.nl.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB.
3: Er staat zo'n 50 kilometer file. Op de A6 van Muiden naar Lelystad. Bij Lelystad is een ongeluk gebeurd. De weg is daar helemaal dicht. Verkeer richting Emmeloord kan het beste de borden Amersfoort-Zwolle volgen en over de A1, de A28 en de N50 rijden. Op de A10, de ring van Amsterdam, bij knooppunt Amstel gebeurde ook een ongeluk. Daar zijn twee rijstroken dicht. Vanaf Durgerdam is de vertraging richting Utrecht ruim 20 minuten. En op de A10 tussen Volendam en de Koentunnel, op de Ring Noord is dat, ook een kwartier vertraging.
2: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In Heerhugowaard is cameratoezicht ingesteld aan de Zaan in de Rivierenwijk. Dat heeft burgemeester Maarten Poorter besloten na onrust en meerdere incidenten bij woningen in de straat. De camera's hangen er sinds gisteren en blijven maximaal een maand staan. Omwonenden zijn op de hoogte gebracht van dit besluit. De maatregel moet zorgen voor meer veiligheid in de buurt en nieuwe verstoringen voorkomen. Het percentage winkelpanden in Alkmaar dat leeg staat is vorig jaar gedaald van 9 naar ruim 6%. Dat blijkt uit onderzoek. Alkmaar gaat tegen de trend in. Het gemiddelde voor de 40 grootste steden steeg naar 11%. De daling heeft grotendeels te maken met nieuwe retailers, maar sommige winkelruimte kregen een herbestemming. Volgens onderzoeker Locatus is 6% leegstand ideaal, omdat er dan nog ruimte is voor nieuwe ontwikkeling. In de Boeggemeente is over 2024 63.000 euro aan onrechtmatig gedeclareerd zorggeld ontdekt. Dat blijkt uit het jaarverslag van de toezichthouders op de WMO en de jeugdzorg. Daarvan is een kleine 12.000 euro teruggevorderd. De rest was gedeclareerd door twee inmiddels failliete zorgaanbieders. Over 2025 is sowieso ruim 26.000 euro onrechtmatig gedeclareerd. Er loopt nog onderzoek naar 5 zaken met een totaalbedrag van 120.000 euro. Een fietser is gistermiddag aangereden door een automobilist op de Dijmoslaan in Heerhugowaard. De bestuurder is aangehouden omdat hij mogelijk onder invloed was. Hulpdiensten kwamen snel ter plaatse en de fietser is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Over haar verwondingen is niets bekend. Door het ongeluk was de Westtangent richting Alkmaar tijdelijk afgesloten voor het verkeer. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Proef de zee bij visspecialist Heusie in Bergen. Geniet van onze gegrilde tonijn met wakame en sesamdressing. Onze kibbeling van superverse kabeljauw is echt de allerlekkerste. Per portie €6,95. 6 garnalennuggets voor slechts €4,95. Visspecialist Heusie Bergen. Altijd het beste.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning, het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. In Brussel is een compromis bereikt over het handelsakkoord met de VS. Trump had gedreigd met hogere importheffingen als afspraken niet snel zouden worden nagekomen. Het Europarlement wilde extra garanties, onder meer als Trump weer zou dreigen met het innemen van Groenland. Afgesproken is nu dat er extra maatregelen mogelijk zijn, maar er komt geen Groenland-clausule. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is de afgelopen maanden fors opgelopen. Vorige maand vielen volgens de VN 238 burgerdoden door Russische aanvallen. Dat is het hoogste aantal in 10 maanden tijd. Correspondent Christian Pauwe over die stijging.
4: Dat komt voor een groot deel door die gigantische luchtaanvallen die Rusland uitvoert. Met drones en raketten op steden ver van het front. Vorige week nog 1500 drones, tientallen raketten in 24 uur op steden door heel het land. En ja, vooral die raketten zijn moeilijk om uit de lucht te schieten voor Kiev, omdat Oekraïne niet genoeg munitie en luchtafweer daarvoor heeft.
3: Ook deze maand zijn er veel drone- en rakettenaanvallen. Organisaties eisen dat Meta stopt met het verwijderen van LHBTI-accounts op Instagram. Onder meer actiegroep Bits of Freedom en de LHBTI-belangenorganisatie COC Nederland hebben een sommatiebrief gestuurd aan Meta. De afgelopen maanden werden meer dan 70 accounts met posts over queer-thema's en abortus geblokkeerd of verwijderd. Volgens de organisaties is dat censuur en in strijd met de Europese grondwet. De advocaten van de organisaties geven Meta 2 weken om te reageren, anders stappen ze naar de rechter. De eerste 2 BOA's van de NS dragen vandaag tijdens hun dienst een wapenstok. In totaal krijgen 75 NS-veiligheidsmedewerkers een wapenstok. En dat is nodig, zegt NS.
5: Wat wij de afgelopen jaren zien, is dat agressie en geweld tegen onze BOA's aan het stijgen is. De maatschappij verandert en dat zien we ook terug in het station en in de trein. En wij vinden als bedrijf dat we alle middelen moeten onderzoeken die mogelijk kunnen bijdragen aan de veiligheid van onze collega's.
3: Het gaat om een proef van een jaar. Het weer, zon, wolken en buien wisselen elkaar af. Later wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat ruim 60 kilometer file in de regio. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Naarden en Knooppunt Eemnes is de vertraging 10 minuten. A10 de ring van Amsterdam tussen Volendam en Amsterdam-Buitenveldert, ook iets minder dan 10 minuten vertraging. De andere kant op ook 10 minuten. Op de N201 Hilversum uit Horen bij Loenersloot 10 minuten vertraging. En op de N305 Dronten Almere voor de aansluiting met de A27 een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Van een namaakhorloge uit China, een sierplant uit Japan, tot een doosje antibiotica uit Amerika. Niet alles wat u in een buitenlandse webshop tegenkomt, mag u zomaar invoeren. Voorkom teleurstellingen en check wat wel en niet mag. Bekijk de hele lijst op douane.nl/internetaankopen.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat tussen Naar de Vesting en Blarikum een file van 3 kilometer. De vertraging is 20 minuten. Is een ongeluk gebeurd, er zijn twee rijstroken dicht. Op de A10 de ring van Amsterdam bij Amsterdam Slotervaart 10 minuten verdraging en ook 10 minuten op de A10 bij de Koentunnel vanaf Landsmeer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In Heerhugowaard is cameratoezicht ingesteld aan de Zaan in de Rivierenwijk. Dat heeft burgemeester Maarten Poorter besloten na onrust en meerdere incidenten bij woningen in de straat. De camera's hangen er sinds gisteren en blijven maximaal een maand staan. Omwonenden zijn op de hoogte gebracht van dit besluit. De maatregel moet zorgen voor meer veiligheid in de buurt en nieuwe verstoringen voorkomen. Het percentage winkelpanden in Alkmaar dat leeg staat is vorig jaar gedaald van 9 naar ruim 6%. Dat blijkt uit onderzoek. Alkmaar gaat tegen de trend in. Het gemiddelde voor de 40 grootste steden steeg naar 11%. De daling heeft grotendeels te maken met nieuwe retailers, maar sommige winkelruimte kregen een herbestemming. Volgens onderzoeker Locatus is 6% leegstand ideaal, omdat er dan nog ruimte is voor nieuwe ontwikkeling. Het college van Alkmaar zegt dat de keuze voor een nieuwe uitbater van Stadstrand De Kade eerlijk en zorgvuldig is verlopen. Dat blijkt uit antwoorden op vragen van de partij Status Quo. De huidige ondernemers en enkele raadsleden hadden kritiek op het proces en noemden het onduidelijk. Het college zegt die signalen niet te herkennen en ziet geen reden voor een onderzoek of evaluatie van de gang van zaken. Schiphol gaat vanaf 11 juni vliegroutes aanpassen, waardoor er meer geluidsoverlast komt in de regio Castricum en Heiloo. Dat meldt Luchtverkeersleiding Nederland. Nachtvluchten vanaf de Polderbaan richting het zuiden gaan straks anders vliegen om de veiligheid te verbeteren. Daardoor krijgen Zaanstad en Amsterdam juist minder overlast. Het gaat om ongeveer 600 vluchten per jaar. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Proef de zee bij visspecialist Heusie in Bergen. Geniet van onze gegrilde tonijn met wakame en sesamdressing. Onze kibbeling van superverse kabeljauw is echt de allerlekkerste. Per portie €6,95. 6 garnalennuggets voor slechts €4,95. Visspecialist Heusie, Bergen. Altijd het beste.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Ter Apel wordt niet langer iedere asielzoeker die zich aanmeldt ook opgevangen. Het COA laat alleen nog maar de meest kwetsbare mensen toe. Dat is besloten omdat de locatie al een tijdje veel te vol zit en het COA niet meer kan instaan voor de leefbaarheid en veiligheid van bewoners en medewerkers. Op dit moment zitten er ruim 2300 asielzoekers in de opvang van Ter Apel. Dat zijn er te veel en dat komt doordat er op andere locaties te weinig opvangplekken zijn om bewoners uit Ter Apel onder te brengen. Organisaties eisen dat Meta stopt met het verwijderen van LHBTI-accounts op Instagram. Onder meer actiegroep Bits of Freedom en de LHBTI-belangenorganisatie COC Nederland hebben een sommatiebrief gestuurd aan Meta. De afgelopen maanden werden meer dan 70 accounts met posts over queer-thema's en abortus geblokkeerd of verwijderd. Volgens de organisaties is dat censuur en in strijd met de Europese grondwet. De advocaten van de organisaties geven Meta 2 weken om op de brief te reageren, anders stappen ze naar de rechter. In Brussel is een compromis bereikt over het handelsakkoord met de VS. Trump had gedreigd met hogere importheffingen als afspraken niet snel zouden worden nagekomen. Het Europarlement wilde extra garanties, onder meer als Trump weer zou dreigen met het innemen van Groenland. Afgesproken is nu dat extra maatregelen mogelijk zijn, maar er komt geen Groenland-clausule. Vanaf vandaag hebben sommige veiligheidsmedewerkers van de NS een wapenstok bij zich. Het is een proef rond 4 grote stations die een jaar duurt. De BOA's werken in duo's en mogen ook mensen arresteren. De NS hoopt dat hierdoor het aantal incidenten in en rond de trein afneemt. Het weer. Zon, wolken en buien wisselen elkaar af. De meeste regen valt in de ochtend en het begin van de middag. Daarna wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.

0: Ja, waarom ook niet?
1: Ja, er zijn ontelbare manieren om fitter te worden. Vind wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een groep ouders verzet zich tegen de sluiting van peuteropvang Het Speelhuis in Westgrafdijk. Ze hebben een petitie online gezet en er ligt een papieren versie bij de Plus Supermarkt in de Rijp. De groep was geschokt toen Forte Kinderopvang het besluit in de meivakantie bekendmaakte. Peuters kunnen naar een vertrouwde peuterleidster bij de opvang van de Vinkhuizenschool. Maar de ouders vinden die locatie te groot en steriel. De Duinstichting is het niet eens met het ontwerpbeheerplan voor de Schoolse Duinen. Het vreest dat de provincie nog meer dennenbos laat kappen om open duinlandschap te creëren. Voorzitter Joke Volkers beschrijft het plan als moeilijk te begrijpen. De stichting betreurt ook dat het college van Bergen een zienswijze indiende zonder betrokkenheid van de raad. De Duinstichting overweegt juridische stappen als bezwaren niet serieus worden genomen. Een fatbiker is dinsdag tegen een auto gebotst op de Voorburggracht in Broek op Langedijk. De automobilist sloeg af naar het parkeerterrein tegenover het winkelcentrum en zag de fatbiker op het fietspad te laat. Door de harde klap brak de voorvork van de fiets af. Toch hoefde de fietser naar controle door ambulancepersoneel niet mee naar het ziekenhuis. Volgens getuigen lette de fatbiker zelf ook niet goed op en keek hij op zijn telefoon. Van 27 tot en met 29 mei wordt het opstelterrein bij station Alkmaar gerenoveerd. De Wochnumse buurt is dan ter hoogte van het opstelterrein afgesloten voor verkeer. De parkeerplaats en bedrijven blijven bereikbaar. Daarna wordt van 30 mei tot 1 juni schadeherstel aan de spoorbrug over de N242 in Heerhugowaard gedaan. Die weg is dan afgesloten en verkeer zal om moeten rijden via de Westtangent. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Proef de zee bij visspecialist Heusie in Bergen. Geniet van onze gegrilde tonijn met wakame en sesamdressing. Onze kibbeling van superverse kabeljauw is echt de allerlekkerste. Per portie €6,95. 6 garnalennuggets voor slechts €4,95. Visspecialist Heusie, Bergen. Altijd het beste.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het ministerie van Justitie doet nog steeds te weinig om rechtszaken sneller af te handelen. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer. Slachtoffers en verdachten moeten te lang wachten. Dat leidt tot onzekerheid en stress. Bij jeugd- en zedenzaken is sinds 2019 geen enkele keer de norm gehaald. En het verbeterplan dat het ministerie heeft gemaakt voldoet niet. De Rekenkamer vindt ook dat het OM niet genoeg communiceert met slachtoffers van misdrijven. Elk jaar controleert de Algemene Rekenkamer of ministeries doen wat ze hebben afgesproken. Maar ook met die kritiek doen ze te weinig, vindt de Rekenkamer. De omstreden porno-site Motherless is weer online. De site draait opnieuw bij een Nederlands hostingbedrijf. Motherless werd bijna 2 weken geleden door het OM uit de lucht gehaald, omdat er video's op stonden van vrouwen die worden misbruikt. De beheerder zegt dat de omstreden inhoud is verwijderd. Ook zou er nu een meldsysteem zijn om illegale content sneller te verwijderen. Omdat het opvangcentrum in Ter Apel al lang te vol zit, gaat het COA aan de poort selecteren. Niet iedere asielzoeker die zich aanmeldt wordt meer opgevangen. Alleen nog kwetsbare mensen worden toegelaten. Dat is nodig, zegt het COA, omdat de organisatie niet meer kan instaan voor de veiligheid van bewoners in Ter Apel. De Tsjechische voetbalcoach Petr Vlachovský is door de UEFA levenslang geschorst, omdat hij stiekem speelsters filmde in de kleedkamer. Vlachovský was trainer van FC Slovacko. Volgens Tsjechische media werd hij vorig jaar veroordeeld tot 1 jaar cel en een schorsing van 5 maanden vanwege het stiekem filmen. Vlachovský was ook trainer van de nationale Tsjechische vrouwenploeg onder 19. Het weer, 's ochtends en aan het begin van de middag nog buien. Daarna wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen blijft het droog met meer zon. En de temperatuur stijgt naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Onderwijs. De enige kans voor kinderen in ontwikkelingslanden om te ontsnappen aan armoede. Om kans te maken op een baan en te kunnen zorgen voor familie.
2: Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Wij vinden dat elk kind een goede toekomst verdient. U toch ook? Ga naar edukans.nl en geef kinderen de kans van hun leven.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Het paaltje op de Boekelemeerweg waar een moeder met twee kinderen tegenop reed had niet omhoog moeten staan. De gemeente Alkmaar betreurt het ernstige ongeluk en doet onderzoek naar het incident. Veel oude palen in de gemeente zijn verwijderd of buiten gebruik en de overgebleven paaltjes staan in de winter omlaag voor de pekelwagens. De paal op de Boekelenweg is sinds 2017 buiten gebruik, maar is na de winter per ongeluk ook weer omhoog gezet. De meisjes waren gewond geraakt na een verkeersongeval op de Rustenburgerweg in Herugowaard. Ze werd op haar fiets aangereden door een auto en werd door de impact tientallen meters weggeslingerd. Hulpdiensten, waaronder meerdere ambulances, politie en een traumahelikopter, waren massaal toegesneld voor medische hulp. Het slachtoffer werd met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De exacte toedracht van de aanrijding wordt nog onderzocht. Onderhandelingen over de coalitievorming in Dijk en Waard zijn succesvol afgerond. Lokaal Dijk en Waard, VVD, PRO, CDA en D66, de vijf partijen die onderhandelen, zijn het over alle inhoudelijke onderwerpen eens. Formateur Ilse Overzeer meldt dat de laatste hand aan het definitieve coalitieakkoord wordt gelegd. Dat moet begin juni klaar zijn en wordt op 23 juni in de gemeenteraad besproken. In de Bloemgemeente is in 2024 63.000 euro aan onrechtmatig gedeclareerd zorggeld vastgesteld. Dat blijkt uit het jaarverslag van de toezichthouders op de WMO en jeugdzorg. Daarvan is een kleine 12.000 euro teruggevorderd. De rest was gedeclareerd door twee inmiddels failliete zorgaanbieders. In 2025 is ruim 26.000 euro aan onrechtmatige zorgdeclaraties vastgesteld. Er loopt nog een onderzoek naar vijf zaken met een totaalbedrag van 120.000 euro. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en DVD's.

0: velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. De Algemene Rekenkamer is zeer kritisch op het kabinet op de jaarlijkse verantwoordingsdag, waarop bekend wordt gemaakt waar ministeries grote steken laten vallen. Zo omzeilt het ministerie van Defensie vaak aanbestedingsprocedures, terwijl Defensie miljarden uitgeeft aan nieuwe wapensystemen. Rechtszaken duren al jaren te lang en arbeidsongeschikten moeten nog altijd veel te lang wachten op hun medische beoordeling. De Rekenkamer vindt ook dat de ministeries de afgelopen jaren te weinig hebben gedaan met de kritiek die ze kregen op verantwoordingsdag. Een proef waardoor in 2029 tussen Goes en Vlissingen 3 of 4 maanden geen treinen rijden, mag van de rechter doorgaan. Op dat spoortraject wordt dan een nieuw beveiligingssysteem getest. De stichting Scholierenvervoer Zeeland had de rechter gevraagd die proef te verbieden, omdat de provincie er disproportioneel hard door zou worden getroffen. De SSZ pleitte voor een test op een andere plaats in het land. Maar volgens de rechter heeft de toenmalige staatssecretaris 2 jaar geleden in redelijkheid besloten om voor Zeeland te kiezen. Omdat het opvangcentrum in Ter Apel al lang te vol zit, gaat het COA aan de poort selecteren. Niet iedere asielzoeker die zich aanmeldt wordt meer opgevangen. Alleen nog kwetsbare mensen worden toegelaten. Dat is nodig, zegt het COA, omdat de organisatie niet meer kan instaan voor de veiligheid van bewoners in Ter Apel. Een pornosite die onlangs door het OM uit de lucht werd gehaald, staat weer online. Er kwamen duizenden meldingen over de site vanwege video's van vrouwen die werden misbruikt. Volgens de beheerder zijn die video's verwijderd en is er nu een beter meldsysteem voor illegale content. Het weer. Op meerdere plekken kan aan het begin van de middag nog een bui vallen. Daarna wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen is het zonnig en droog bij een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A7 Horen-Heerenveen staat tussen Wieringerwerf en Breesandijk 3 kilometer file. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: De Zonnebloem organiseert allerlei activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking. Van wijnproeverij of klimbos tot museumbezoek of workshops. Er kan zoveel meer dan je denkt.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Vlucht. Het paaltje op de Boekelemeerweg waar een moeder met twee kinderen tegenop reed had niet omhoog moeten staan. De gemeente Alkmaar betreurt het ernstige ongeluk en doet onderzoek naar het incident. Veel oude palen in de gemeente zijn verwijderd of buiten gebruik en de overgebleven paaltjes staan in de winter omlaag voor de pekelwagens. De paal op de Boekelenweg is sinds 2017 buiten gebruik, maar is na de winter per ongeluk ook weer omhoog gezet. De meisjes waren gewond geraakt na een verkeersongeval op de Rustenburgerweg in Herugewaard. Ze werd op haar fiets aangereden door een auto en werd door de impact tientallen meters weggeslingerd. Hulpdiensten, waaronder meerdere ambulances, politie en een traumahelikopter, waren massaal toegesneld voor medische hulp. Het slachtoffer werd met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De exacte toedracht van de aanrijding wordt nog onderzocht. In Herugewaard is cameratoezicht ingesteld aan de Zaan in de Rivierenwijk. Dat heeft burgemeester Maarten Poorten besloten na onrust en meerdere incidenten bij woningen in de straat. De camera's hangen er sinds maandag en blijven maximaal een maand staan. De maatregel moet zorgen voor meer veiligheid in de buurt en nieuwe verstoringen voorkomen. Omwonenden zijn op de hoogte gebracht van het besluit. De 27-jarige man uit Leeuwarden, die wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord op de 18-jarige Freek Posma, mag zijn strafzaak buiten de cel afwachten. De rechtbank in Alkmaar besloot dat zijn voorarrest niet wordt verlengd. De verdachte blijft onder streng toezicht en krijgt toezicht met een enkelband. In de zaak zitten nog drie verdachten vast, waaronder de vermoedelijke schutter. De zaak komt begin 2027 voor de rechter. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Proef de zee bij visspecialist Heusy in Bergen. Geniet van onze gegrilde tonijn met wakame en sesamdressing. Onze kibbeling van superverse kabeljauw is echt de allerlekkerste. Per portie €6,95. 6 garnalennuggets voor slechts €4,95. Visspecialist Heusy Bergen. Altijd het beste.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning, het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Relschoppers die worden opgepakt bij lokale asielprotesten zijn 4 van de 10 keer mensen van buiten die gemeente. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door de NOS. Sommige demonstranten reisden zelfs meer dan 100 kilometer voor een AZC-protest. Soms na een oproep van landelijke organisaties of politici en soms op eigen houtje. Vorige week werd bekend dat de AIVD onderzoek doet naar de georganiseerdheid van deze protesten. De extreemrechtse organisatie Defend Netherlands zegt openlijk dat ongeregeldheden ertoe leiden dat gemeenten hun beleid aanpassen. Minister Van der Brink van Asiel en Migratie vindt het teleurstellend dat gemeenten te weinig noodopvang regelen om aanmeldcentrum Ter Apel te ontlasten. Hij reageert daarmee op het besluit van het COA om alleen nog kwetsbare asielzoekers op te vangen, omdat het al lange tijd te druk is. 2 maanden geleden deed Van der Brink nog een oproep aan de gemeente, maar dat leverde te weinig plekken op, zegt hij. De minister weet nog niet waar de mensen die nu worden geweigerd bij het aanmeldcentrum moeten overnachten. De Nederlandse opvarenden van de flotilla worden door het Israëlische leger naar de haven van Ashdod gebracht. De vloot wilde hulpgoederen naar Gaza brengen, maar ze werden in internationale wateren geënterd door de Israëlische marine, waarna opvarenden werden meegenomen. Dat is in strijd met het internationaal recht. In Zeeland mag in 2029 op het spoor een nieuw beveiligingssysteem worden getest, waardoor er enkele maanden geen treinen zullen rijden tussen Goes en Vlissingen. Zeeuwse scholen hadden de rechter gevraagd die proef te verbieden, maar de keuze voor Zeeland is volgens de rechter in redelijkheid genomen. Het weer, buien trekken naar het oosten weg en vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen blijft het droog met vaker zon. De temperatuur stijgt dan naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Met afdelingen in heel Nederland zijn we altijd dichtbij. Kijk wat er mogelijk is op zonnebloem.nl.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een groep ouders verzet zich tegen de sluiting van peuteropvang Het Speelhuis in Westgrafdijk. Ze hebben een petitie online gezet en er ligt een papieren versie bij de Plus Supermarkt in de Rijp. De groep was geschokt toen Forte Kinderopvang het besluit in de meivakantie bekendmaakte. Peuters kunnen naar een vertrouwde peuterleidster bij de opvang van de Vinkhuizenschool. Maar de ouders vinden die locatie te groot en steriel. De Duinstichting is het niet eens met het ontwerpbeheerplan voor de Schoolse duinen. Het vreest dat de provincie nog meer dennenbos laat kappen om open duinlandschap te creëren. Voorzitter Joke Volkers beschrijft het plan als moeilijk te begrijpen. De stichting betreurt ook dat het college van Bergen een zienswijze indiende zonder betrokkenheid van de raad. De Duinstichting overweegt juridische stappen als bezwaren niet serieus worden genomen. Een fatbiker is dinsdag tegen een auto gebotst op de Voorburggracht in Broek op Langedijk. De automobilist sloeg af naar het parkeerterrein tegenover het winkelcentrum en zag de fatbiker op het fietspad te laat. Door de harde klap brak de voorvork van de fiets af. Toch hoefde de fietser naar controle door ambulancepersoneel niet mee naar het ziekenhuis. Volgens getuigen lette de fatbiker zelf ook niet goed op en keek hij op zijn telefoon. Van 27 tot en met 29 mei wordt het opstelterrein bij station Alkmaar gerenoveerd. De Wochnumse buurt is dan ter hoogte van het opstelterrein afgesloten voor verkeer. De parkeerplaats en bedrijven blijven bereikbaar. Daarna wordt van 30 mei tot 1 juni schadeherstel aan de spoorbrug over de N242 in Heerhugowaard gedaan. Die weg is dan afgesloten en verkeer zal om moeten rijden via de Westtangent. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: EJV Media Producties maakt teksten voor bijvoorbeeld nieuwsbrieven, brochures, folders, websites, kranten en tijdschriften. Wil je zelf leren schrijven? Ook dat kan. Kijk op www.driedenkstappen.nl. Meer weten? Kijk op ejvmediaproducties.nl.
1: Proef de zee bij visspecialist Heusie in Bergen. Geniet van onze gegrilde tonijn met wakame en sesamdressing. Onze kibbeling van superverse kabeljauw is echt de allerlekkerste. Per portie €6,95. 6 garnalennuggets voor slechts €4,95. Visspecialist Heusie Bergen. Altijd het beste.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat het risico op wereldwijde verspreiding van het ebola-virus klein is. Wel waarschuwt de WHO voor een snelle verspreiding in de regio van de Democratische Republiek Congo en Oeganda, waar het virus nu rondgaat. De ebola-uitbraak werd afgelopen weekend tot internationale noodsituatie uitgeroepen. Er zijn vermoedelijk meer dan 130 mensen aan het virus overleden en bij honderden wordt een ebola-besmetting vermoed. De WHO denkt dat de aantallen verder zullen oplopen. Congo verwacht binnenkort leveringen van een nieuw vaccin tegen deze ebola-variant. Relschoppers die worden opgepakt bij lokale asielprotesten zijn 4 van de 10 keer mensen van buiten die gemeente. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door de NOS. Sommige demonstranten reisden zelfs meer dan 100 kilometer voor een AZC-protest. Soms na een oproep van landelijke organisaties of politici en soms op eigen houtje. De AIVD doet onderzoek naar de georganiseerdheid van deze protesten. De extreemrechtse organisatie Defend Netherlands zegt openlijk dat gemeenten hun beleid aanpassen door ongeregeldheden. Minister Van der Brink van Asiel en Migratie vindt het teleurstellend dat gemeenten te weinig noodopvang regelen om Ter Apel te ontlasten. Hij reageert daarmee op het besluit van het COA om alleen nog maar kwetsbare asielzoekers op te vangen. Van der Brink weet nog niet waar de mensen die nu worden geweigerd moeten overnachten. De Nederlandse opvarenden van de flotilla worden door het Israëlische leger naar de haven van Ashdod gebracht. De vloot wilde hulpgoederen naar Gaza brengen, waar ze werden in internationale wateren geënterd door de Israëlische marine, waarna opvarenden werden meegenomen. Dat is in strijd met het internationaal recht. Het weer, buien trekken naar het oosten weg en vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen blijft het droog met meer zon en de temperatuur stijgt dan naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: De Zonnebloem organiseert ook vakanties. Iets voor jou? Kijk op zonnebloem.nl.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Het paaltje op de Boekelemeerweg waar een moeder met twee kinderen tegenop reed, had niet omhoog moeten staan. De gemeente Alkmaar betreurt het ernstige ongeluk en doet onderzoek naar het incident. Veel oude palen in de gemeente zijn verwijderd of buiten gebruik en de overgebleven paaltjes staan in de winter omlaag voor de pekelwagens. De paal op de Boekelenweg is sinds 2017 buiten gebruik, maar is na de winter per ongeluk ook weer omhoog gezet. De meisjes waren gewond geraakt na een verkeersongeval op de Rustenburgerweg in Herugewaard. Ze werd op haar fiets aangereden door een auto en werd door de impact tientallen meters weggeslingerd. Hulpdiensten, waaronder meerdere ambulances, politie en een traumahelikopter, waren massaal toegesneld voor medische hulp. Het slachtoffer werd met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De exacte toedracht van de aanrijding wordt nog onderzocht. Onderhandelingen over de coalitievorming in Dijk en Waard zijn succesvol afgerond. Lokaal Dijk en Waard, VVD, PRO, CDA en D66, de vijf partijen die onderhandelen, zijn het over alle inhoudelijke onderwerpen eens. Formateur Ilse Overzeer meldt dat de laatste hand aan het definitieve coalitieakkoord wordt gelegd. Dat moet begin juni klaar zijn en wordt op 23 juni in de gemeenteraad besproken. In de Boeggemeente is in 2024 63.000 euro aan onrechtmatig gedeclareerd zorggeld vastgesteld. Dat blijkt uit het jaarverslag van de toezichthouders op de WMO en jeugdzorg. Daarvan is een kleine 12.000 euro teruggevorderd. De rest was gedeclareerd door twee inmiddels failliete zorgaanbieders. In 2025 is ruim 26.000 euro aan onrechtmatige zorgdeclaraties vastgesteld. Er loopt nog een onderzoek naar vijf zaken met een totaalbedrag van 120.000 euro. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Proef de zee bij visspecialist Heusie in Bergen. Geniet van onze gegrilde tonijn met wakame en sesamdressing. Onze kibbeling van superverse kabeljauw is echt de allerlekkerste. Per portie €6,95. 6 garnalennuggets voor slechts €4,95. Visspecialist Heusie, Bergen. Altijd het beste.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De burgemeester van Westerwolde noemt de situatie in Ter Apel buitengewoon frustrerend. Hij vindt het triest dat de rest van Nederland zo bang en onzeker is om asielopvang te regelen. Vanochtend maakte het COA bekend dat het aanmeldcentrum alleen nog kwetsbare asielzoekers toelaat. De rest wordt de toegang geweigerd. Minister Van der Brink van Asiel en Migratie weet nog niet waar die mensen moeten overnachten. 4 jaar geleden sliepen honderden mensen per nacht op het gras buiten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, omdat er binnen geen plek meer was. De Italiaanse premier Meloni wil excuses van Israël vanwege het enteren van de flotilla-vloot op internationale wateren. De Israëlische ambassadeur is op het matje geroepen. De honderden opvarenden, onder meer uit Italië en Nederland, wilden hulpgoederen naar Gaza brengen. Israël heeft de opvarenden meegenomen naar de havenstad Ashdod. 3 concerten van de Franse zanger Patrick Bruel in Canada zijn afgelast, omdat hij wordt beschuldigd van verkrachting en aanranding. 8 vrouwen beschuldigen hem van seksueel wangedrag en er lopen 4 rechtszaken tegen hem. 1 vrouw zegt dat hij haar in de jaren 90 heeft gedrogeerd en vervolgens heeft verkracht. Zij was toen 16 jaar oud. De 67-jarige Bruel ontkent alle beschuldigingen. In totaal legden 19 vrouwen een verklaring over wangedrag van de zanger af. De advocaat van een van de slachtoffers zegt dat er meer aanklachten volgen. 40% van de relschoppers bij asielprotesten komen van buiten die gemeente. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door de NOS. Soms reisden demonstranten meer dan 100 kilometer voor een AZC-protest. Een aantal deed dat na een oproep van landelijke organisaties of politici. Anderen uit eigen beweging. Het weer. Buien trekken naar het oosten weg. En vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen is het droog met meer zon. En de temperatuur stijgt naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Gemeente Alkmaar komt in actie tegen de opvang van nareizigers en andere statushouders in Hotel Alkmaar. De tijdelijke noodopvang is in strijd met de omgevingswet en het bestemmingsplan, omdat de locatie een horecabestemming heeft. Zoals het college al aankondigde, gaat het de regels handhaven. Dit kan leiden tot stevige dwangsommen. Het COA is gewaarschuwd en krijgt de gelegenheid om te reageren. Justitie eiste 20 maanden cel tegen een 19-jarige Belg voor de mislukte overval op juwelier Knijn in Herugowaard. De overval was vorig jaar september. De verdachte bekende in de Alkmaarse rechtbank dat hij nepwapen richt op de winkelier en geweld gebruikte. Na de mislukte roof vlucht hij op een skelter, maar de politie wist hem aan te houden. Justitie vermoedt dat hij de overval samen met zijn broer pleegde. De uitspraak is op 2 juni. De Duinstichting is het niet eens met het ontwerpbeheerplan voor de Schoolse duinen. Het vreest dat de provincie nog meer dennenbos laat kappen om open duinlandschap te creëren. Voorzitter Joke Volkers beschrijft het plan als moeilijk te begrijpen. De stichting betreurt ook dat het college van Bergen een zienswijze indiende zonder betrokkenheid van de raad. De Duinstichting overweegt juridische stappen als bezwaren niet serieus worden genomen. De meisjes waren gewond geraakt na een verkeersongeval op de Rustenburgerweg in Herugowaard. Ze werd op haar fiets aangereden door een auto en werd door de impact tientallen meters weggeslingerd. Hulpdiensten, waaronder meerdere ambulances, politie en een traumahelikopter, waren massaal toegesneld voor medische hulp. Het slachtoffer werd met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De exacte toedracht van de aanrijding wordt nog onderzocht. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Proef de zee bij visspecialist Heusie in Bergen. Geniet van onze gegrilde tonijn met wakame en sesamdressing. Onze kibbeling van superverse kabeljauw is echt de allerlekkerste. Per portie 6,95. 6 garnalennuggets voor slechts 4,95. Visspecialist Heusie Bergen. Altijd het beste.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's.

0: music.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het duurt te lang voordat asielzoekers worden gescreend op terrorisme, vindt de Algemene Rekenkamer. De Immigratie- en Naturalisatiedienst zou dat eigenlijk binnen 2 weken moeten doen, maar gemiddeld duurt het 2 jaar. Alle asielzoekers en nareizigers moeten worden gescreend, maar er zijn te weinig mensen voor. Volgens de Rekenkamer moet de aansturing van de minister beter. De Rekenkamer had op deze verantwoordingsdag ook kritiek op andere ministeries, zoals Justitie, dat nog steeds te traag is met rechtszaken, en Defensie, dat aanbestedingsprocedures omzeilt. Een deel van de Eemshaven wordt ingepolderd om een nieuwe bootverbinding tussen Groningen en Noorwegen mogelijk te maken. Er komen aanlegkades voor schepen, een parkeerterrein en een terminal voor passagiers. Er was eerder een veerverbinding naar Noorwegen, maar er waren vaak problemen met aanmeren in de Eemshaven. Het uitbreiden van de haven kost 75 miljoen euro. Een deel van dat geld komt uit een potje voor aardbevingsschade. Als alles goed verloopt, kan er begin 2028 weer een veerboot vanuit Groningen naar Noorwegen varen. De burgemeester van Westerwolde, waar Ter Apel ligt, vindt het triest dat de rest van Nederland zo bang en onzeker is om asielopvang te regelen. Vanochtend maakte het COA bekend dat het aanmeldcentrum alleen nog kwetsbare asielzoekers toelaat. De rest mag er niet in en waar zij dan moeten slapen is onbekend. De burgemeester noemt de situatie buitengewoon frustrerend. Het podium van Harry Styles in de Johan Cruijff Arena wordt aangepast. Veel fans klaagden dat ze de show niet goed konden zien. Er staan loopbruggen en delen van het podium tussen het publiek, juist om dichter bij de mensen te komen. Er staan nog 8 concerten van Harry Styles in Amsterdam gepland. Het weer, in het oosten nog een enkele bui, verder droog en af en toe zon. Vanavond en vannacht brede opklaringen en het koelt af naar een graad of 11. Morgen veel zon en warmer dan vandaag. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland staat nu een dozijn files. De meeste leveren maar 5 minuten vertraging op. Op de A2 Amsterdam-Utrecht ben je nu 10 minuten extra kwijt tussen Breukelen en Utrecht-Leidsche Rijn. Dat geldt ook voor de A8 Amsterdam-Zaanstad tussen de knooppunten Koenplein en Zaandam. En voor de A9 naar Alkmaar tussen knooppunt Velsen en Akersloot. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Hallo, met Kees.
3: Truus hier, hoe gaat het?
2: Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
3: Wel eens aan een hulphond gedacht?
4: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland viel op de A2 van Amsterdam naar Utrecht tussen Breukelen en Utrecht-Leidse Rijn heb je 10 minuten vertraging. De A5 naar Amsterdam, voor de aansluiting met de A10 bij Raasdorp heb je een kwartier extra nodig. En op de A9 naar Alkmaar, tussen Knoppen Vels en Akersloot, is het oponthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Gemeente Alkmaar komt in actie tegen de opvang van nareizigers en andere statushouders in Hotel Alkmaar. De tijdelijke noodopvang is in strijd met de omgevingswet en het bestemmingsplan, omdat de locatie een horecabestemming heeft. Zoals het college al aankondigde, gaat het de regels handhaven. Dit kan leiden tot stevige dwangsommen. Het COA is gewaarschuwd en krijgt de gelegenheid om te reageren. GGD Hollands Noorden start een onderzoek om uit te zoeken hoe het gaat met de gezondheid, leefstijl en het welzijn van jongeren. Via de online gezondheidsmonitor jongvolwassenen worden jeugd en jongvolwassenen tussen de 16 en 25 jaar gevraagd de komende weken anoniem vragen te beantwoorden, zowel over lichamelijke als mentale gezondheid. De resultaten helpen gemeente en de GGD bij het verbeteren van het gezondheidsbeleid. Het paaltje op de Boekelemeerweg waar een moeder met twee kinderen tegenop reed had niet omhoog moeten staan. De gemeente Alkmaar betreurt het ernstige ongeluk en doet onderzoek naar het incident. Veel oude palen in de gemeente zijn verwijderd of buiten gebruik en de overgebleven paaltjes staan in de winter omlaag voor de pekelwagens. De paal op de Boekelenweg is sinds 2017 buiten gebruik, maar is na de winter per ongeluk ook weer omhoog gezet. Onderhandelingen over de coalitievorming in Dijk en Waard zijn succesvol afgerond. Lokaal Dijk en Waard, VVD, PRO, CDA en D66, de vijf partijen die onderhandelen, zijn het over alle inhoudelijke onderwerpen eens. Formateur Ilse Overzeer meldt dat de laatste hand aan het definitieve coalitieakkoord wordt gelegd. Dat moet begin juni klaar zijn en wordt op 23 juni in de gemeenteraad besproken. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: BT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De FNV heeft een landelijke staking aangekondigd van het openbaar vervoer. Op woensdag 24 juni rijden er in de vroege ochtend geen bussen, trams, treinen en metro's. De vakbonden eisen dat het kabinet afziet van verhoging van de AOW-leeftijd en van bezuinigingen op de uitkeringen. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir heeft op sociale media beelden gedeeld van hoe de activisten van de Vloot voor Gaza van het schip zijn gehaald. Op de beelden is te zien hoe een vrouw met haar handen vastgebonden ruw tegen de grond wordt gewerkt nadat ze Free Free Palestine heeft geroepen. Ook is te zien hoe tientallen activisten zijn gedwongen om te knielen met hun gezicht tegen de grond en hun armen vastgebonden. In het bijschrift van de video staat: welkom in Israël. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken noemt de behandeling ontoelaatbaar. Ook onder meer Frankrijk en Italië veroordelen de actie. Minister Boekholt van Wonen belooft meer grip te houden op de verbouwing van het Binnenhof. In de Tweede Kamer zei ze dat ze haar best doet, maar dat ze niets kan beloven. De renovatie van het Binnenhof wordt opnieuw duurder en tijdrovender dan gedacht. De verwachte kosten lopen op tot bijna 2,8 miljard euro. De oplevering is inmiddels 5 jaar vertraagd. Als de EU de strenge klimaatregels niet snel versoepelt, staat Europa een lange, koude en dure winter te wachten, waarschuwt de Amerikaanse ambassadeur in het FD. Olie- en gasproducenten moeten van de EU gaan bijhouden hoeveel methaan ze uitstoten. Volgens de ambassadeur is daar geen beginnen aan. De VS dreigt daarom te stoppen met het leveren van olie en gas vanaf 1 januari. En het weer. In het oosten nog een enkele bui. Vanavond en vannacht brede opklaringen en een graad of 11. Morgen flink wat zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag heb je voor het knooppunt Burgerveen nu 10 minuten vertraging. De A5 richting Amsterdam tussen knooppunt Raasdorp en de aansluiting met de A10 staat 5 kilometer. Je doet er een half uur langer over. Dat heeft te maken met problemen op de ringweg van Amsterdam. De A10 West naar de A10 Noord. Voor het Koenplein heb je een kwartier vertraging door een ongeluk. Er zijn daar 2 rijstroken dicht. De N208 van Sassenheim naar Velzen tussen Zandpoort en de A22 heb je 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.

0: Waarom het niet?
1: Ja, er zijn ontelbare manieren om fitter te worden. Vind wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland vielen op de A2 Amsterdam-Utrecht. Tussen Maarsen en de Leidse Rijntunnel heb je een kwartier vertraging. En op de N208 van Sassenheim naar Velzen voor de aansluiting met de A22 doe je er ook een kwartier langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Bij werkzaamheden aan de Baafjeslaan in Heilo is woensdag een gasleiding geraakt. Dat gebeurde bij graafwerkzaamheden door een kleine graafmachine. De brandweer van Heilo werd meteen gewaarschuwd. De brandweerlieden hebben het lek provisorisch gedicht, zodat er geen gas meer ontsnapte. Netbeheerder Liander is opgeroepen voor een definitieve reparatie. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Justitie eiste 20 maanden cel tegen een 19-jarige Belg voor de mislukte overval op juwelier Knijn in Herugowaard. De overval was vorig jaar september. De verdachte bekende in de Alkmaarse rechtbank dat hij een nepwapen richtte op de winkelier en geweld gebruikte. Na de mislukte roof vlucht hij op een skelter, maar de politie wist hem aan te houden. Justitie vermoedt dat hij de overval samen met zijn broer pleegde. De uitspraak is op 2 juni. Een groep ouders verzet zich tegen de sluiting van peuteropvang Het Speelhuis in Westgrafdijk. Ze hebben een petitie online gezet en er ligt een papieren versie bij de Plus Supermarkt in de Rijp. De groep was geschokt toen Forte Kinderopvang het besluit in de meivakantie bekend maakte. Peuters kunnen naar een vertrouwde peuterleidster bij de opvang van de Vinkhuizenschool. Maar de ouders vinden die locatie te groot en steriel. De 27-jarige man uit Leeuwarden, die wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord op de 18-jarige Freek Posma, mag zijn strafzaak buiten de cel afwachten. De rechtbank in Alkmaar besloot dat zijn voorarrest niet wordt verlengd. De verdachte blijft onder streng toezicht en krijgt toezicht met een enkelband. In de zaak zitten nog 3 verdachten vast, waaronder de vermoedelijke schutter. De zaak komt begin 2027 voor de rechter. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Hey, Macklemore, can we go thrift shopping?
1: What?

0: DT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Internationaal is verontwaardigd gereageerd op de Israëlische behandeling van de tientallen hulpverleners van de Gaza-vloot. Die moesten bij aankomst in Israël geboeid op de grond knielen. Veiligheidsminister Ben-Gvir zette beelden van de ruwe behandeling op sociale media. Verschillende landen, waaronder Nederland, Frankrijk, Canada, Spanje en Ierland, roepen de Israëlische ambassadeur op het matje. Ook de Israëlische premier Netanyahu en buitenlandminister Saar keuren de behandeling van de hulpverleners af. De Verenigde Staten beginnen een strafzaak tegen de vroegere Cubaanse president Raúl Castro, meldt Reuters. Hij wordt aangeklaagd voor het neerhalen van een vliegtuigje in 1996. Er vielen toen 4 doden, onder wie 3 Amerikanen. De Amerikanen voeren de druk op Cuba steeds verder op. Het eiland zit door een Amerikaanse blokkade vrijwel zonder brandstof. De politie heeft een man uit Voorthuizen opgepakt omdat hij online een agent had bedreigd. Omstanders hadden agenten gefilmd bij een anti-AZC-protest. Meerdere mensen riepen online op privégegevens van de politie te zoeken. En dat is strafbaar. De politie verwacht meer aanhoudingen. De FNV heeft een landelijke staking aangekondigd in het openbaar vervoer. Op woensdag 24 juni rijden er in de vroege ochtend geen bussen, trams, treinen en metro's. De vakbonden eisen dat het kabinet afziet van verhoging van de AOW-leeftijd en van bezuinigingen op de uitkeringen. Er komt weer een bootverbinding tussen de Eemshaven en Noorwegen. Een deel van de Eemshaven wordt daarvoor ingepolderd. Er komen aanlegkaders, een parkeerterrein en een terminal voor passagiers. De uitbreiding kost 75 miljoen. In 2028 zou de veerdienst naar Noorwegen dan moeten starten. Het weer, in het oosten nog een enkele bui. Morgen flink wat zon en het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland viel op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Tussen de knooppunten Watergraafsmeer en Muidenberg heb je een kwartier vertraging. En de A2 van Amsterdam naar Utrecht tussen Breukelen en Utrecht Centrum heb je een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Van een namaakhorloge uit China, een sierplant uit Japan, tot een doosje antibiotica uit Amerika. Niet alles wat u in een buitenlandse webshop tegenkomt, mag u zomaar invoeren. Voorkom teleurstellingen en check wat wel en niet mag. Bekijk de hele lijst op douane.nl/internetaankopen.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van het Lucht. Gemeente Alkmaar komt in actie tegen de opvang van nareizigers en andere statushouders in Hotel Alkmaar. De tijdelijke noodopvang is in strijd met de omgevingswet en het bestemmingsplan, omdat de locatie een horecabestemming heeft. Zoals het college al aankondigde, gaat het de regels handhaven. Dit kan leiden tot stevige dwangsommen. Het COA is gewaarschuwd en krijgt de gelegenheid om te reageren. Justitie eiste 20 maanden cel tegen een 19-jarige Belg voor de mislukte overval op juwelier Knijn in Herugowaard. De overval was vorig jaar september. De verdachte bekende in de Alkmaarse rechtbank dat hij nepwapen richtte op de winkelier en geweld gebruikte. Na de mislukte roof vlucht hij op een skelter, maar de politie wist hem aan te houden. Justitie vermoedt dat hij de overval samen met zijn broer pleegde. De uitspraak is op 2 juni. De Duinstichting is het niet eens met het ontwerpbeheerplan voor de Schoolse duinen. Het vreest dat de provincie nog meer dennenbos laat kappen om open duinlandschap te creëren. Voorzitter Joke Volkers beschrijft het plan als moeilijk te begrijpen. De stichting betreurt ook dat het college van Bergen een zienswijze indiende zonder betrokkenheid van de raad. De Duinstichting overweegt juridische stappen als bezwaren niet serieus worden genomen. De meisjes waren gewond geraakt na een verkeersongeval op de Rustenburgerweg in Herugowaard. Ze werd op haar fiets aangereden door een auto en werd door de impact tientallen meters weggeslingerd. Hulpdiensten, waaronder meerdere ambulances, politie en een traumahelikopter, waren massaal toegesneld voor medische hulp. Het slachtoffer werd met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De exacte toedracht van de aanrijding wordt nog onderzocht. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Waren oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Buitenlandminister Berendsen heeft de Israëlische ambassadeur op het matje geroepen vanwege de manier waarop opvarenden van de flotillaschepen in Israël worden behandeld. Nederland, Canada en verschillende andere Europese landen als Italië, Frankrijk en Ierland hebben ook Israëlische ambassadeurs ontboden. Reden is een video die de extreemrechtse Israëlische minister Ben Gvir op sociale media deelde. Daarin is te zien hoe de activisten van flotilla van het schip zijn gehaald. Er is meer te zien, zegt verslaggever Sander van Hoorn.
4: Ja, dat ze niet alleen moeten knielen, maar dat ze ook met plastic strips de handen op de rug geboeid hebben. Je ziet dat Ben Gvir de vlag boven hun hoofd zwaait, van alles tegen ze roept. Je ziet op een gegeven moment een vrouw die nog staat en roept Free, Free Palestine, die hardhandig tegen de grond gedrukt wordt. Dat soort beelden die dus vol trots door Ben Gvir op X gedeeld worden.
3: In Hengelo zijn twee treinstations vernield. De schade is groot, zegt spoorbeheerder ProRail.
5: Glazen wachtruimtes zijn kapotgeslagen, kaartautomaten vernield, een reisinformatiebord en een incheckpaal zijn zelfs beschoten. De schade loopt in de vele duizenden euro's.
3: Het is niet duidelijk waarmee is geschoten. De eerste vernielingen waren in de nacht van 18 op 19 mei. Dan tot besluit de weersverwachting voor vanavond en vannacht. Het is droog, minimaal is het een graad of 11. Morgen eerst nog wat wolken, later op de dag breekt de zon steeds meer door. En morgen wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport.

0: voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: De Zonnebloem organiseert ook vakanties. Iets voor jou? Kijk op zonnebloem.nl.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Ik ben Frank van der Klucht. Goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. Gemeente Alkmaar komt in actie tegen de opvang van nareizigers en andere statushouders in Hotel Alkmaar. De tijdelijke noodopvang is in strijd met de omgevingswet en het bestemmingsplan, omdat de locatie een horecabestemming heeft. Zoals het college al aankondigde, gaat het de regels handhaven. Dit kan leiden tot stevige dwangsommen. Het COA is gewaarschuwd en krijgt de gelegenheid om te reageren. GGD Hollands Noorden start een onderzoek om uit te zoeken hoe het gaat met de gezondheid, leefstijl en het welzijn van jongeren. Via de online gezondheidsmonitor jongvolwassenen worden jeugd en jongvolwassenen tussen de 16 en 25 jaar gevraagd de komende weken anoniem vragen te beantwoorden, zowel over lichamelijke als mentale gezondheid. De resultaten helpen gemeente en de GGD bij het verbeteren van het gezondheidsbeleid. Het paaltje op de Boekelmeerweg waar een moeder met twee kinderen tegenop reed had niet omhoog moeten staan. De gemeente Alkmaar betreurt het ernstige ongeluk en doet onderzoek naar het incident. Veel oude palen in de gemeente zijn verwijderd of buiten gebruik en de overgebleven paaltjes staan in de winter omlaag voor de pekelwagens. De paal op de Boekelenweg is sinds 2017 buiten gebruik, maar is na de winter per ongeluk ook weer omhoog gezet. Onderhandelingen over de coalitievorming in Dijk en Waard zijn succesvol afgerond. Lokaal Dijk en Waard, VVD, PRO, CDA en D66, de vijf partijen die onderhandelen, zijn het over alle inhoudelijke onderwerpen eens. Formateur Ilse Overzeer meldt dat de laatste hand aan het definitieve coalitieakkoord wordt gelegd. Dat moet begin juni klaar zijn en wordt op 23 juni in de gemeenteraad besproken. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. GroenLinks-PvdA-europarlementariër Bas Eickhout stopt per direct. Hij zegt dat hij na 17 jaar niet meer de energie heeft om door te gaan. Ook zegt hij dat hij relaties heeft gehad die niet passen bij zijn rol. De 49-jarige Eickhout maakte vorige week bekend dat hij een relatie heeft met de 25-jarige Oostenrijkse europarlementariër Lena Schilling. Zij is lid van de Groenen en Eickhout is vicevoorzitter. Eickhout zegt dat hij dat niet had mogen doen en dat hij zijn verantwoordelijkheid neemt. Koning Willem-Alexander heeft het eerste deel van het landelijk waterstofnetwerk geopend. Het gaat om een pijpleiding in de haven van Rotterdam die waarschijnlijk eind dit jaar gebruikt gaat worden door fabrieken van Shell. Uiteindelijk moet het waterstofnetwerk alle industriegebieden in Nederland verbinden. Vakbond FNV wil over ruim een maand het trein- en busverkeer een ochtend platleggen. FNV wil zo een statement maken tegen de bezuinigingen op de sociale zekerheid. De vakbonden hadden het kabinet een ultimatum gegeven tot eind deze maand. De FNV neemt nu alvast een voorschot, zegt verslaggever Aida Brands.
4: Ja, de vakbond zegt tijd nodig te hebben om zo'n actie te organiseren. Maar ja, ik denk dat we dit ook wel een beetje moeten zien als het drukmiddel op het onderhandelingsproces. De minister heeft tot 25 mei gekregen om te reageren. En de andere vakbonden hebben wel besloten om tot die tijd even te wachten.
3: De staking staat gepland op 24 juni. Oud-president Raúl Castro van Cuba is in de Verenigde Staten aangeklaagd voor moord en samenzwering. Dat blijkt uit rechtbankstukken die openbaar zijn gemaakt. 30 jaar geleden haalden Cubaanse straaljagers 2 vliegtuigjes neer afkomstig uit Miami. Er vielen 4 doden. Raúl Castro was toen minister van Defensie. En het weer vanavond en vannacht droog bij minimale graad of 11. Morgen eerst nog wat wolken, later op de dag steeds meer zon. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: 300.000 Nederlanders hebben dementie. Dementie is soms lastig te herkennen. Het helpt als je weet waar je op moet letten. Zie je bijvoorbeeld iemand die de pincode niet meer weet of de weg kwijt is? Je kunt iemand geruststellen en vragen of je iets kunt betekenen. Doe de gratis training over hoe je hiermee omgaat op samendementievriendelijk.nl.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Ik ben Frank van der Klucht, goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. Gemeente Alkmaar komt in actie tegen de opvang van nareizigers en andere statushouders in Hotel Alkmaar. De tijdelijke noodopvang is in strijd met de omgevingswet en het bestemmingsplan, omdat de locatie een horecabestemming heeft. Zoals het college al aankondigde, gaat het de regels handhaven. Dit kan leiden tot stevige dwangsommen. Het COA is gewaarschuwd en krijgt de gelegenheid om te reageren. GGD Hollands Noorden start een onderzoek om uit te zoeken hoe het gaat met de gezondheid, leefstijl en het welzijn van jongeren. Via de online gezondheidsmonitor jongvolwassenen worden jeugd en jongvolwassenen tussen de 16 en 25 jaar gevraagd de komende weken anoniem vragen te beantwoorden, zowel over lichamelijke als mentale gezondheid. De resultaten helpen gemeente en de GGD bij het verbeteren van het gezondheidsbeleid. Justitie eiste 20 maanden cel tegen een 19-jarige Belg voor de mislukte overval op juwelier Knijn in Herugowaard. De overval was vorig jaar september. De verdachte bekende in de Alkmaarse rechtbank dat hij een nepwapen richtte op de winkelier en geweld gebruikte. Na de mislukte roof vlucht hij op een skelter, maar de politie wist hem aan te houden. Justitie vermoedt dat hij de overval samen met zijn broer pleegde. De uitspraak is op 2 juni. Onderhandelingen over de coalitievorming in Dijk en Waard zijn succesvol afgerond. Lokaal Dijk en Waard, VVD, PRO, CDA en D66, de vijf partijen die onderhandelen, zijn het over alle inhoudelijke onderwerpen eens. Formateur Ilse Overzeer meldt dat de laatste hand aan het definitieve coalitieakkoord wordt gelegd. Dat moet begin juni klaar zijn en wordt op 23 juni in de gemeenteraad besproken. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: EJV Media Producties maakt teksten voor bijvoorbeeld nieuwsbrieven, brochures, folders, websites, kranten en tijdschriften. Wil je zelf leren schrijven? Ook dat kan. Kijk op www.driedenkstappen.nl. Meer weten? Kijk op ejvmediaproducties.nl.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Partijleider Klaver noemt het de juiste beslissing dat GroenLinks-PvdA-europarlementariër Eickhout opstapt. Eickhout maakte bekend na 17 jaar uit het Europees Parlement te stappen, omdat hij geen motivatie meer heeft. Ook schrijft Eickhout dat hij eerder relaties had die niet passen bij zijn rol. De 49-jarige Eickhout maakte vorige week bekend dat hij een relatie heeft met de 25-jarige Oostenrijkse Europarlementariër Lena Schilling. Zij is lid van de Groenen en Eickhout vicevoorzitter. Klaver bedankt Eickhout voor zijn inzet. De politie in Maastricht heeft de archeoloog aangehouden die onlangs de vermoedelijke resten vond van musketier D'Artagnan. De resten zijn onderzocht in Duitsland en daarna had de gemeente Maastricht aan het Duitse onderzoeksinstituut gevraagd om de botten per post terug te sturen. Maar dat vond archeoloog Wim Dijkman geen goed idee, zei hij eerder tegen de lokale omroep van Maastricht.
4: Die heb ik teruggehaald omdat je niet zomaar zo'n pakketje op de post doet en dan maar moet afwachten of dan het enige echte botje wat erbij zit, of dat dan niet in gruzel elementen in Maastricht arriveert.
3: Dijkman heeft een conflict met de gemeente over wie de leiding heeft in het onderzoek. FC Volendam maakt een goede kans om in de Eredivisie te blijven. De club won de eerste wedstrijd in de play-offs tegen Willem II met 2-1. De returnwedstrijd is komende zaterdag in Volendam. Een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles dood verklaard. Gistermiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. De zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, de vroegere zeezender, biedt op de website verontschuldigingen aan. En het weer vanavond en vannacht droog en morgen steeds meer zon en 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport,

Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond,

Even kijken naar de weerkaart. De komende 3 weken temperaturen van boven de 30 graden. Het wordt de heetste zomer van deze eeuw. Het wordt een zomer om nooit te vergeten.

0: onderkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht de mensen op die dreigen buiten te moeten slapen omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. Volgens het COA is er vannacht voor 30 mensen geen plek. Omdat het zo druk is, wil het COA alleen kwetsbare mensen binnen laten overnachten. Burgemeester Sloots van buurgemeente Stadskanaal noemt het een onvoorstelbare situatie. Bijna 4 jaar geleden sliepen ook al mensen buiten omdat er geen plek was. Partijleider Klaver noemt het de juiste beslissing dat GroenLinks-PvdA-Europarlementariër Eickhout opstapt. Eickhout maakte bekend na 17 jaar uit het Europees Parlement te stappen, omdat hij geen motivatie meer heeft. Ook schrijft Eickhout dat hij eerder relaties had die niet passen bij zijn rol. Met het vertrek van Eickhout verdwijnt er een hoop ervaring uit het Europees Parlement, zegt correspondent Ardy Stemmerding.
4: Bas Eickhout is de langst zittende Nederlandse Europarlementariër. Sinds 2009 zat hij onafgebroken in het Europees Parlement. En Eickhout gold op het gebied van klimaat als een invloedrijk Europarlementariër.
3: Partijleider Klaver bedankt Eickhout voor zijn inzet. In Oostenrijk heeft een oud-medewerker van de geheime dienst ruim 4 jaar cel gekregen omdat hij spioneerde voor Rusland. De medewerker verzamelde tijdens zijn werk informatie over Russen die waren gevlucht en waarvan de Russische Veiligheidsdienst wilde weten waar ze nu woonden. De oud-medewerker ontkent dat hij voor Rusland spioneerde en gaat in hoger beroep. De eigenaar van de door brand verwoeste woonboulevard in Waalwijk wil alle winkels nog voor het eind van het jaar weer laten herstellen. De brand brak een maand geleden uit in het magazijn van een van de winkels. Het vuur sloeg snel over naar andere winkels. De rookwolken waren in de wijde omgeving van Waalwijk te zien. Het weer vanavond en vannacht droog. Morgen eerst wat wolken, later breekt de zon door en het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Van een telefoonhoesje uit China, een portemonnee uit de USA, tot een vest uit het Verenigd Koninkrijk. Voor alle online aankopen die u buiten de EU doet, gelden mogelijk extra kosten. Zoals invoerrechten, BTW. Zo betaalt u vanaf 1 juli ook BTW bij aankopen onder de 22 euro. Laat u niet verrassen door onverwachte kosten. En check douane.nl/internetaankopen.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Ik ben Frank van de Klucht. Goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. Op het kruispunt van buurtschap Het Kruis bij Heerhugowaard zijn woensdagavond twee auto's hard met elkaar in botsing gekomen. Inzittenden raakten bij de aanrijding niet gewond. Beide auto's raakten wel zwaar beschadigd. Het kruispunt van de Jan Gleinersweg en de Rustenburgerweg werd tijdelijk afgesloten, wat voor de nodige verkeershinder zorgde. De politie onderzoekt nog de toedracht van het ongeval. Bij werkzaamheden aan de Baafjeslaan in Heilo is woensdag een gasleiding geraakt. Dat gebeurde bij graafwerkzaamheden door een kleine graafmachine. De brandweer van Heilo werd meteen gewaarschuwd. De brandweerlieden hebben het lek provisorisch gedicht, zodat er geen gas meer ontsnapte. Netbeheerder Liander is opgeroepen voor een definitieve reparatie. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Een groep ouders verzet zich tegen de sluiting van peuteropvang Het Speelhuis in Westgrafdijk. Ze hebben een petitie online gezet en er ligt een papieren versie bij de Plus Supermarkt in de Rijp. De groep was geschokt toen Forte Kinderopvang het besluit in de meivakantie bekendmaakte. Peuters kunnen naar een vertrouwde peuterleidster bij de opvang van de Vinkhuizenschool. Maar de ouders vinden die locatie te groot en steriel. De meisjes waren gewond geraakt na een verkeersongeval op de Rustenburgerweg in Heerhugowaard. Ze werd op haar fiets aangereden door een auto en werd door de impact tientallen meters weggeslingerd. Hulpdiensten, waaronder meerdere ambulances, politie en een traumahelikopter, waren massaal toegesneld voor medische hulp. Het slachtoffer werd met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De exacte toedracht van de aanrijding wordt nog onderzocht. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Proef de zee bij visspecialist Heusie in Bergen. Geniet van onze gegrilde tonijn met wakame en sesamdressing. Onze kibbeling van superverse kabeljauw is echt de allerlekkerste. Per portie €6,95. 6 garnalennuggets voor slechts €4,95. Visspecialist Heusie Bergen. Altijd het beste.
1: EJV Media Producties maakt teksten voor bijvoorbeeld nieuwsbrieven, brochures, folders, websites, kranten en tijdschriften. Wil je zelf leren schrijven? Ook dat kan. Kijk op www.driedenkstappen.nl. Meer weten? Kijk op ejvmediaproducties.nl.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn bijna 8000 extra opvangplekken nodig tegen het einde van de zomer om de situatie in de asielopvang weer onder controle te krijgen. Dat zegt bestuursvoorzitter Juri Kapteins van het COA in Nieuwsuur. Hij hoopt dat het kabinet de spreidingswet gaat handhaven, zodat de opvang gelijk over heel het land wordt verdeeld. Er lopen volgens de bestuursvoorzitter van het COA ook gesprekken met veel gemeenten over nieuwe opvanglocaties. En dat biedt volgens hem perspectief. De gemeente Stadskanaal is bereid om de mensen op te vangen die vannacht dreigen buiten te moeten slapen, omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. Volgens het COA is er voor 30 mensen geen plek. Omdat het zo druk is, wil het COA alleen kwetsbare mensen binnen laten overnachten. Burgemeester Sloots van buurgemeente Stadskanaal noemt het een onvoorstelbare situatie. Bijna 4 jaar geleden sliepen mensen ook al buiten omdat er geen plek was. Partijleider Klaver noemt het de juiste beslissing dat GroenLinks-PvdA-Europarlementariër Eickhout opstapt. Hij maakt bekend na 17 jaar uit het Europees parlement te stappen, omdat hij geen motivatie meer heeft. Ook schrijft Eickhout dat hij eerder relaties had die niet passen bij zijn rol. De 49-jarige Eickhout maakte vorige week bekend dat hij een relatie heeft met de 25-jarige Oostenrijkse Europarlementariër Lena Schilling. Zij is lid van De Groene en Eickhout vicevoorzitter. Een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Gistermiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. De zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, de vroege zeezender, biedt op de website verontschuldiging aan. De 77-jarige koning Charles was op het moment van de vergissing met zijn vrouw Camilla op bezoek in Noord-Ierland. Het weer vannacht droog bij minimaal een graad of 11. Morgen eerst nog wat wolken, maar later op de dag breekt de zon steeds meer door. Het wordt in de middag 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Soms word ik boos en soms ook wel verdrietig. Je voelt je vaak best alleen.
2: Een lichamelijke beperking leidt bij veel mensen tot sociaal isolement. De zonnebloem laat ze niet zitten.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Ik ben Frank van der Klucht. Goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. Gemeente Alkmaar komt in actie tegen de opvang van nareizigers en andere statushouders in Hotel Alkmaar. De tijdelijke noodopvang is in strijd met de omgevingswet en het bestemmingsplan, omdat de locatie een horecabestemming heeft. Zoals het college al aankondigde, gaat het de regels handhaven. Dit kan leiden tot stevige dwangsommen. Het COA is gewaarschuwd en krijgt de gelegenheid om te reageren. GGD Hollands Noorden start een onderzoek om uit te zoeken hoe het gaat met de gezondheid, leefstijl en het welzijn van jongeren. Via de online gezondheidsmonitor jongvolwassenen worden jeugd en jongvolwassenen tussen de 16 en 25 jaar gevraagd de komende weken anoniem vragen te beantwoorden, zowel over lichamelijke als mentale gezondheid. De resultaten helpen gemeente en de GGD bij het verbeteren van het gezondheidsbeleid. Justitie eiste 20 maanden cel tegen een 19-jarige Belg voor de mislukte overval op juwelier Knijn in Herugowaard. De overval was vorig jaar september. De verdachte bekende in de Alkmaarse rechtbank dat hij een nepwapen richt op de winkelier en geweld gebruikte. Na de mislukte roof vlucht hij op een skelter, maar de politie wist hem aan te houden. Justitie vermoedt dat hij de overval samen met zijn broer pleegde. De uitspraak is op 2 juni. Onderhandelingen over de coalitievorming in Dijk en Waard zijn succesvol afgerond. Lokaal Dijk en Waard, VVD, PRO, CDA en D66, de vijf partijen die onderhandelen, zijn het over alle inhoudelijke onderwerpen eens. Formateur Ilse Overzeer meldt dat de laatste hand aan het definitieve coalitieakkoord wordt gelegd. Dat moet begin juni klaar zijn en wordt op 23 juni in de gemeenteraad besproken. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: velvetmusic.nl.
1: Proef de zee bij visspecialist Heusie in Bergen. Geniet van onze gegrilde tonijn met wakame en sesamdressing. Onze kibbeling van superverse kabeljauw is echt de allerlekkerste. Per portie €6,95. 6 garnalennuggets voor slechts €4,95. Visspecialist Heusie Bergen. Altijd het beste.
0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Met het nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht 50 tot 80 asielzoekers op die niet terecht kunnen in Ter Apel. Eerder op de dag besloot het COA dat er in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege drukte. Burgemeester Sloots van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken en noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. Een Oostenrijkse oud-medewerker van de inlichtingendienst heeft gespioneerd voor Rusland. Zo verzamelde hij informatie over Russen die het land waren uitgevlucht en gaf hij Moskou 3 telefoons van hoge Oostenrijkse ambtenaren. De man kreeg 4 jaar cel. Hij ontkent de spionage en gaat in hoger beroep. Het aantal mantelzorgers neemt toe. 12 jaar geleden was een derde van de Nederlanders het. En 2 jaar geleden was dat al toegenomen tot bijna 4 op de 10... blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. In totaal zorgden 5,5 miljoen Nederlanders voor iemand anders, meestal een familielid zoals ouders of schoonouders. En de hulp die ze leveren verschilt van financiën regelen tot persoonlijke verzorging of gezelschap houden. Het zijn vooral vrouwen die het doen, maar de groep mannen groeit ook. En de finale van de Europa League is overtuigend gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg. De finale in Istanbul was eenrichtingsverkeer. Freiburg kon geen vuist maken. Bij Aston Villa viel Ian Maatsen 10 minuten voor tijd in. Voor de club uit Birmingham is het de eerste Europese hoofdprijs na 44 jaar. Toen won Villa de Europa Cup 1. Voor trainer Emery was het al de 5e Europa League zege. Het weer droog bij minimale graad of 11 vannacht. Morgen eerst wat wolken, later op de dag breekt de zon steeds vaker door bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.

0: Ja, waarom het niet?
1: Ja, er zijn ontelbare manieren om fitter te worden. Vind wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Ik ben Frank van der Klucht, goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. Op het kruispunt van buurtschap Het Kruis bij Heerhugowaard zijn woensdagavond twee auto's hard met elkaar in botsing gekomen. Inzittenden raakten bij de aanrijding niet gewond. Beide auto's raakten wel zwaar beschadigd. Het kruispunt van de Jan Gleinersweg en de Rustenburgerweg werd tijdelijk afgesloten, wat voor de nodige verkeershinder zorgde. De politie onderzoekt nog de toedracht van het ongeval. GGD Hollands Noorden start een onderzoek om uit te zoeken hoe het gaat met de gezondheid, leefstijl en het welzijn van jongeren. Via de online gezondheidsmonitor jongvolwassenen worden jeugd en jongvolwassenen tussen de 16 en 25 jaar gevraagd de komende week anoniem vragen te beantwoorden, zowel over lichamelijke als mentale gezondheid. De resultaten helpen gemeente en de GGD bij het verbeteren van het gezondheidsbeleid. Het paaltje op de Boekelemeerweg waar een moeder met twee kinderen tegenop reed had niet omhoog moeten staan. De gemeente Alkmaar betreurt het ernstige ongeluk en doet onderzoek naar het incident. Veel oude palen in de gemeente zijn verwijderd of buiten gebruik en de overgebleven paaltjes staan in de winter omlaag voor de pekelwagens. De paal op de Boekelenweg is sinds 2017 buiten gebruik, maar is na de winter per ongeluk ook weer omhoog gezet. De Duinstichting is het niet eens met het ontwerpbeheerplan voor de Schoolse duinen. Het vreest dat de provincie nog meer dennenbos laat kappen om open duinlandschap te creëren. Voorzitter Joke Volkers beschrijft het plan als moeilijk te begrijpen. De stichting betreurt ook dat het college van Bergen een zienswijze indiende zonder betrokkenheid van de raad. De Duinstichting overweegt juridische stappen als bezwaren niet serieus worden genomen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Proef de zee bij visspecialist Heusie in Bergen. Geniet van onze gegrilde tonijn met wakame en sesamdressing. Onze kibbeling van superverse kabeljauw is echt de allerlekkerste. Per portie €6,95. 6 garnalennuggets voor slechts €4,95. Visspecialist Heusie, Bergen. Altijd het beste.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht 50 tot 80 asielzoekers op die niet terecht kunnen in Ter Apel vanwege de drukte. Burgemeester Sloot zegt dat zijn buurgemeente niet weg kan kijken. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Een ruime meerderheid van de VN-landen vindt dat ze de plicht hebben om klimaatverandering tegen te gaan. 141 landen, waaronder Nederland, stemden tijdens de algemene vergadering voor. 8 landen stemden tegen, onder wie de VS, Iran, Rusland en Saoedi-Arabië. India, een van de grote uitstoters van broeikasgassen, onthield zich van stemming. Het ging in New York over het advies van het Internationaal Gerechtshof vorig jaar over klimaatverandering. Landen moeten verantwoordelijkheid pakken. Gebeurt dat niet, dan kunnen ze voor de rechter worden gesleept. Vanuatu, een eilandenstaat in Oceanië, bracht daarop de resolutie in bij de VN. Het aantal mantelzorgers neemt toe. 12 jaar geleden was een derde van de Nederlanders het. 2 jaar geleden was dat toegenomen tot bijna 4 op de 10. Blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. In totaal zorgden 5,5 miljoen Nederlanders voor iemand anders. Meestal een familielid zoals ouders of schoonouders. En de hulp die ze leveren verschilt van financiën regelen tot persoonlijke verzorging of gezelschap houden. Het zijn vooral vrouwen, maar de groep mannen groeit. En de meeste mantelzorgers zijn 55 plus. Velen maken zich zorgen over overbelasting door de druk die het met zich meebrengt. En de eigenaar van de door brand verwoeste woonboulevard in Waalwijk wil alle winkels nog voor het eind van het jaar weer laten herstellen. De brand brak een maand geleden uit in het magazijn van een van de winkels. Het vuur sloeg vervolgens snel over naar de andere winkels in het blok. Het weer, het koelt vannacht af tot een graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken, later breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Ticket to the max. Please just rewind and take it to the max.
1: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radionieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilo en Bergen. Op het kruispunt van buurtschap Het Kruis bij Heer Hugowaard zijn woensdagavond twee auto's hard met elkaar in botsing gekomen. Inzittenden raakten bij de aanrijding niet gewond. Beide auto's raakten wel zwaar beschadigd. Het kruispunt van de Jan Gleinersweg en de Rustenburgerweg werd tijdelijk afgesloten, wat voor de nodige verkeershinder zorgde. De politie onderzoekt nog de toedracht van het ongeval. Bij werkzaamheden aan de Baafjeslaan in Heilo is woensdag een gasleiding geraakt. Dat gebeurde bij graafwerkzaamheden door een kleine graafmachine. De brandweer van Heilo werd meteen gewaarschuwd. De brandweerlieden hebben het lek provisorisch gedicht, zodat er geen gas meer ontsnapte. Netbeheerder Liander is opgeroepen voor een definitieve reparatie. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Een groep ouders verzet zich tegen de sluiting van peuteropvang Het Speelhuis in Westgrafdijk. Ze hebben een petitie online gezet en er ligt een papieren versie bij de Plus Supermarkt in de Rijp. De groep was geschokt toen Forte Kinderopvang het besluit in de meivakantie bekendmaakte. Peuters kunnen naar een vertrouwde peuterleidster bij de opvang van de Vinkhuizenschool. Maar de ouders vinden die locatie te groot en steriel. De meisjes waren gewond geraakt na een verkeersongeval op de Rustenburgerweg in Heerhugowaard. Ze werd op haar fiets aangereden door een auto en werd door de impact tientallen meters weggeslingerd. Hulpdiensten, waaronder meerdere ambulances, politie en een traumahelikopter, waren massaal toegesneld voor medische hulp. Het slachtoffer werd met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De exacte toedracht van de aanrijding wordt nog onderzocht. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Aquamort. Can we go thrift shopping?
1: What?

0: EJV Media Producties maakt teksten voor bijvoorbeeld nieuwsbrieven, brochures, folders, websites, kranten en tijdschriften. Wil je zelf leren schrijven? Ook dat kan. Kijk op www.driedenkstappen.nl. Meer weten? Kijk op ejvmediaproducties.nl.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur.